Op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen, waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vandaag daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen, waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vandaag daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen, waarbij één omvarend om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend

0: zomer is aan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Jaren 80, Pet Shop Boys, It's a Sin. Ja. Het zou een zonde zijn als je niet luistert naar Radio BNT. Hè? Vrienden, wij zeggen welkom. Het is alweer ja, de donderdag. De dag dat je misschien naar de markt gaat. De dag dat je misschien lekker zo meteen aan het werk gaat. Zeg het maar. Laat het ons weten via radiobnt.nl.

Calvin Harris deed het met Rihanna. This is what you came for. Ja, daar kom je voor. Voor die prijzen hier bij Radio BNT. Zeg het maar. Doen we allemaal. Als er iets gratis te krijgen is, dan staan we vooraan. Wolter Kroes, Route du Soleil. Deze Route du Soleil die was onlangs afgesloten vanwege de branden daar in Frankrijk. En Taylor Swift hadden we voor je met de nieuwe I Knew It, I Knew You.

Het RIVM die kreeg tijdens de extreem hete laatste week van juni een record aantal meldingen van tekenbeten. Van de 673 mensen die wekelijks melden of ze zijn gebeten, had meer dan 31,7% die week een tekenbeet opgelopen. Ja, en in Groningen lag het percentage het hoogst. Ik weet het niet, als je toch een keertje bent gestoken, bel je dan meteen in de RIVM? Doen we dat? En dan de Duitse regering die komt volgend jaar met een steunpakket van 13,3 miljard euro. En dat om de energierekening van de bedrijven en de huishoudens te gaan verlagen. Zo komt er extra subsidie voor bedrijven die heel veel energie gebruiken. En dat gaat gebeuren via een gunstig industrieel stroomtarief en een compensatie voor de hogere stroomkosten door een CO2-heffing. En het pakket bevat ook een subsidie op de netwerkkosten voor de elektriciteit. Ja, de energiekosten zijn ook in Duitsland na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten sterk gestegen. Duitse bedrijven, waaronder de autofabrikanten en de staalproducenten, die klaagden al voor de oorlog dat de hoge energieprijzen hun concurrentiepositie ondermijnden. Ja, het pakket wordt gefinancierd uit het Klimaat- en Transitiefonds. Dat heeft het ministerie van Financiën in Duitsland gisteren bekendgemaakt. En dan, de politie heeft een crimineel netwerk met zeker 700 medewerkers grotendeels platgelegd. De organisatie verdiende maandelijks ruim 100 miljoen euro met beleggingsfraude. Slachtoffers zijn voor ruim 10.000 euro per persoon opgelicht. Uit onderzoek blijkt dat de organisatie sinds 2021 actief was. En de ruim 700 medewerkers die waren ondergebracht in 20 verschillende kantoren over de hele wereld. Met verschillende teams die zich allemaal richten op een specifiek land. En ze deden zich voor als beleggingadviseur. 100 miljoen hebben die maandelijks verdiend. Ja, misdaad loont. Die gasten krijgen dadelijk allemaal een taakstraf. Hè? En daarna zitten ze ergens op de Bahama's.

0: Ja, Pita André uit de 90's, zomerhit Mysterious Girl. Half acht geweest. Vandaag komt in het noorden van het land nog meer bewolking voor dan de afgelopen dagen. En in het noordoosten zijn er misschien al enkele buien mogelijk. Hier in het zuiden daarentegen blijft het de hele dag vrij zonnig weer. En zal de temperatuur hier in het zuiden weer gaan oplopen naar lokaal 30 graden. Ja, vanaf morgen draait de wind naar het noordwesten en gaat het overal flink afkoelen. Ja, zaterdag krijgen we dan een stevige noordwestenwind. Temperaturen 25 graden hier in het zuiden. Op de meeste plaatsen zal het droog blijven. En ook zondag. Hier in het zuiden 22, 23 graden en zon en droog, dus even wat afkoelen. Flitsmeister meldt de controles weer op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.0. De A2 tussen Echt en Maastricht bij 245.3. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 Helmond bij 14.1. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij 124.0. En de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.9. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk. Dat wordt gecontroleerd tussen 6.7. En dan heb ik nog voor je even kijken, waar was die? Ik had nog eentje voor je bij Vlissingen. Is die weg? Hij is weg. De A27 tussen Almere en Hilversum. Er staat nog steeds een mobiele flitspaal bij 112.5.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een file van 5 kilometer en 20 minuten. Verder de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten door de werkzaamheden. En dan de A73 Maasbracht-Nijmegen. Vanaf Wesel 5 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de A...
2: Hey guys, it's Nile Horn here.
3: This is Radio BMT.

0: Rihanna, Kanye West en Paul McCartney.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Simon Webb hoorde je daarvoor. Maal Smit en Naal Horn, nog een keertje met Drive Safe. Ja, rij voorzichtig als je momenteel onderweg bent richting je werk of richting je vakantieadres.

Kelly heeft trouwens bij Donald Trump een verzoek ingediend tot gratie. De R&B-zanger die vastzit wegens onder meer seksueel misbruik en het maken van beelden van kindermisbruik, die verzoekt de Amerikaanse president om zijn gevangenisstraf van 31 jaar te verminderen. Het worden er 30. Ja, volgens de huidige planning zou hij pas in 2046 vrij in aanmerking komen voor vrijlating. En dan de Star Wars-bedenker George Lucas. Die zegt dat kunstmatige intelligentie het maken van films vergemakkelijkt. Volgens de 82-jarige Amerikaanse regisseur is AI onvermijdelijk voor de filmindustrie. En deze man die vergelijkt de ontwikkeling van AI met de opmars van de auto's begin 1900. Volgens hem vreesden mensen destijds dat auto's allerlei problemen zouden veroorzaken en een grote bedreiging zouden zijn op de weg. Nou, inmiddels zijn auto's een alledaags vervoersmiddel en niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De organisatie van Lowlands die maakt zich nog geen zorgen over het feit dat de komende editie van het jaarlijkse festival nog niet is uitverkocht. We kijken vol vertrouwen uit naar een mooie en goed bezochte editie. Vorig jaar waren alle 65.000 kaarten voor Lowlands binnen 20 minuten uitverkocht. En dit jaar verloopt de kaartverkoop opvallend anders. Er zijn namelijk nog steeds tickets beschikbaar voor het weekendfestival 21 tot en met 23 augustus. En Matt Damon die is flink wat afgevallen voor zijn hoofdrol in The Odyssey. De film die vandaag verschijnt en waarin hij de koning Odysseus speelt. De acteur vertelde in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People Magazine dat hij sinds zijn middelbare schooltijd niet meer zo licht is geweest. Hij viel af tot een gewicht van ongeveer 75 kilo. Ik heb het niet op een ongezonde manier veranderd, zegt hij over zijn gewichtsverlies. Damon die gaf voor zijn dieet onder meer de gluten op. Ja, een verandering van levensstijl. Complete verandering van levensstijl. En Ozempic, denk ik. Ja, en koning Felipe en koningin Letizia en hun dochters prinses Leonor en prinses Sofia die gaan afreizen naar de Verenigde Staten om Spanje zondag aan te moedigen tijdens de finale van het WK voetbal. Dat heeft het Spaanse Hof gisteren bekendgemaakt. Ja, en het wordt dus Spanje tegen Argentinië.

Ed Sheeran en Shivers. Daarvoor Mai Tai, Female Intuition. Zometeen naar 8 uur bij je terug met onder andere Wat Hakkenblaad. Ik heb de jarige artiesten voor je. Laat me weten wat je heel graag zou willen horen. Doe dat via radiobnt.nl. En vertel het door aan je vrienden, collega's en familie. Wij zijn het. Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks €1000... terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A27 naar Gorkum vanuit Breda. Voor knooppunt Gorkum 6 kilometer en een kwartier extra. En op de A73 naar Nijmegen, ook file voor knooppunt Tigria. 5 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeer.

Feel the Power of Love. Van Huey Lewis en de News uit de 80's. Vrienden, wij zeggen welkom. Onderweg richting je vakantie. Nog even volhouden. Vandaag over een weekje, ja, dan is het...

jaar geleden scoorde Matt Simons deze hit Catch and Release. Robert van Hemert, zandloopster daarvoor. En Bibi Rexha doet het goed in de hitparades. Over heel de wereld samen met Fadeless. De donderdag 16 juli. Het Tuchtcollege in Den Bosch. Heeft gisteren twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft. En dat voor het aangaan van seksuele relaties met oude patiënten. De twee psychiaters verloren hun BIG-registratie. Dat is een vereiste voor beschermende zorgberoepen. En de verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. En dan, wij Nederlanders krijgen uiteenlopende bedragen van de gemeentes als ze 3 jaar of langer in armoede leven. Het was net ook al in het nieuws, hè. Hoe kan het toch dat de ene plaats geeft 1000 euro... en een andere gemeente zegt, ja jongens, aan die grens komen we niet. Kan toch niet. Ja, en dan de afvoer van de Rijn was nog nooit zo laag in de maand juli. In juli 1976 stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen bij Lobit aan de Duitse grens. En dat laagste record werd gisterochtend verbroken volgens Rijkswaterstaat. Ja, en de afvoer daalt nog steeds. Rijkswaterstaat verwacht dat komend weekend dit zal zijn gezakt tot 700 kub. En normaal voert de Rijn in juli zo 2000 kubieke meter per seconde af. Ja, en dit weekend de Formule 1 race in Spa-Francorchamps. Julian Palmer die heeft aangegeven waarom het Grand Prix weekend Spa-Francorchamps cruciaal is voor de toekomst van Max Verstappen. De Formule 1-analyst heeft namelijk daarbij ook verteld wat Red Bull Racing moet laten zien aan de Red Bull Racing-coureur om hem bij het Oostenrijkse team te kunnen behouden. Dus Red Bull is er dit weekend alles aan te doen om te zorgen dat Max Verstappen een goede plek behaalt in de eindstrijd. Laten we hopen dat hij op het podium komt, onze Max Verstappen. En denk eraan, zo meteen onderweg de WhatsApp-plaat. Heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl.

Jack Jones en Whistle, daarvoor Donna Summer. Ja, wat een plaat. Krijg een berichtje binnen van Inge. Hey, hallo, hallo, Radio BNT vanuit Maastricht. En Inge stuurt, hey, hallo, Kreutzer. Vroeger draaide je regelmatig Julio Iglesias. Bij BNT hoor ik hem weinig voorbij komen. Dat kan kloppen, beste Inge. Maar je weet het. We doen niet moeilijk. En ik als fan zijnde van Julio Iglesias... gaan we die speciaal voor je draaien vandaag als spontane plaats.

0: Ja, het zonnetje schijnt dan die muziek aan de, oh ja, op de radio. Radio keihard aan. Julio Iglesias Sentiero. Aangevraagd door Inge uit Maastricht. Dankjewel hiervoor. Nou, vandaag wensen vele verschillen in Nederland wat betreft het weer. In het noorden meer bewolking en misschien wat regen. Hier in het zuiden blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. En wordt het vrij zonnig weer. Temperatuur hier in het zuiden 30 graden. Nou, vanaf morgen draait de wind naar het noordwesten. En gaat het overal flink afkoelen. Ja, morgenmiddag zal de temperatuur hier in het zuiden gaan liggen rond een graadje of 26. Nou, morgenavond dan waarschijnlijk een spatje regen. Zaterdag en zondag wordt het een, ja, krijgen we een stevige noordwestenwind. Er wordt dus koelere lucht aangevoerd. Hier in het zuiden 25 graden. Zondag 22 graden. En het zou overwegend droog blijven. Controllers van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.0. De A2 Maastricht-Echt bij 249.8. A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de N270 bij Helmond bij 14.1. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 71.0. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. De A16 tussen Dordrecht en Breda bij 59.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. De A58 tussen Vlissingen en Goes zijn ze aan het controleren. Dat is bij 161.8.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de ochtendspits eerlijk gezegd wel mee. En ook in de regio is dat het geval. Op de A73 naar Nijmegen wel file vanaf Bezel. 6 kilometer, een kwartiertje extra door wegwerkzaamheden. Verder de A27 uiteraard. Ook daar is het druk vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Del 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Het waterschap in Limburg maakt vandaag waarschijnlijk strengere maatregelen bekend om de aanhoudende droogte aan te pakken. Vanwege het tekort aan neerslag wordt er gekeken naar een mogelijk totaalverbod op het onttrekken van water uit beken en rivieren en beperkingen op het oppompen van grondwater. Volgens de wettelijke verdringingsreek hebben natuur en drinkwater voorrang op landbouw en industrie. Het waterschap onderzoekt nu de juridische kant nauwkeurig om schadeclaims en rechtszaken van getroffen agrarische bedrijven te voorkomen. De houten raceachtbaan Joris en de Draak in de Efteling blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De attractie is al 8 dagen buiten gebruik vanwege problemen met de constructie. Volgens ingewijden gaat het om scheuren in de stalen baandelen. Het park werkt samen met de leverancier aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer de banen weer open gaan. De Efteling spreekt van een vervelende situatie voor bezoekers, maar zegt helaas volledig afhankelijk te zijn van de leverancier voor het herstel. En de faunabeheereenheid Limburg waarschuwt voor toenemende schade en gevaarlijke situaties door wilde dieren, zoals zwijnen en reeën. Omdat de huidige beheerplannen per 1 januari aflopen en nieuwe plannen vertraging oplopen bij de provincie, dreigt er een juridisch vacuüm. Zonder goedgekeurde plannen mag er namelijk niet worden ingegrepen bij overlast of wildschade. De eenheid roept de provincie op om per direct extra personeel in te zetten, omdat het uitblijven van beheer volgens hen zal leiden tot grote economische schade in de landbouw en meer verkeersongevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Dragon Boon Man.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Human. Daarvoor uit het jaar 2000, Melanie C, I Turn To You. En Ruben Hillen hadden wij voor je met 20 Seconds. De winnaar van The Voice of Holland.

Nieuws uit de showbiz. Het slotseizoen van Flikker Rotterdam wordt ondanks het onverwachte overlijden van de acteur Kees Geel gewoon volgens planning uitgezonden. Dat heeft de Avro Tros laten weten aan het Algemeen Dagblad. Ja, deze Kees Geel was in de serie te zien als Stan Vroom. En de opnames van de laatste reeks waren al afgerond voordat de 61-jarige acteur overleed. Ja, gisteren werd bekend dat Ariana Grande en haar ex-vriend Ricky Alvarez, die zijn weer aan het daten. De zangeres en danser waren ruim 10 jaar geleden ook al een stelletje. Ze ontmoetten elkaar toen in 2015 en gingen in 2016 uit elkaar. Ariana en haar voormalige achtergronddanser doen het volgens People Magazine rustig aan. En na de recente spanningen tussen Johan Derksen en Leel Gül lijken de twee de strijdbijl te hebben begraven. Want Johan en de schrijfster stonden namelijk samen voor de camera voor de covershoot van een gezamenlijke boek Gül en Derksen. En de presentator Rob Cambuus die is in het geheim getrouwd met Christy Nieuwenhuizen. Eindelijk mogen we het van de daken schreeuwen, we zijn getrouwd. Zo schrijft het stel bij de beelden van de bruiloft. Ze hebben elkaar het jawoord gegeven op het Griekse eiland Mykonos.

De acteur Sam Neill die overleed aan een longontsteking. Dat heeft zijn management bevestigd. Neill, bekend van onder meer Jurassic Park en Peaky Blinders, die overleed afgelopen maandag op 78-jarige leeftijd onverwachts in een ziekenhuis in Sydney. Ja, en Joe Biden die brengt na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zijn memoires uit. De 83-jarige voormalige president publiceert op 17 november zijn boek

Green Tattoo met daarvoor natuurlijk Five uit de 90s. Hoorde je ze nog een keertje met Got the Feeling? Ik heb jarige artiesten voor je. De Belgische zangeres van K3, dat is Marthe de Pellissin. Die wordt vandaag 30 jaar. Nederlandse zangeres Floortje Smit, 43 geworden. Corrie Feldman, Amerikaanse muzikant, die wordt vandaag 55. Bekende Nederlandse presentator vroeger op de televisie, Matthias Scholte. Hij wordt vandaag 58 jaar. Daryl Mitchell, Amerikaanse acteur van NCIS New Orleans. De beste man, die wordt vandaag 61 jaar. Wannes Lacroix, dat is de Belgische acteur, die wordt vandaag 24. En vandaag is ook jarig Stuart Copeland. En Stuart Copeland is de Amerikaanse drummer van The Police. Hij wordt vandaag 74.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Ja?
12: Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nummer 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval... van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven... krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks €1000... terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files in de regio zijn eigenlijk zo goed als opgelost, behalve dan de A73 naar Nijmegen. Voor knooppunt Tichelia 6 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Verdal. Vrienden, wij zeggen welkom. Laatste gedeelte van de BNT Ochtendshow is ingegaan. Laat ons weten wat jij graag zou willen horen. Gaan we dat zo meteen draaien in de top 3?

Ja, vrienden zijn wij. Wij twee. Jij aan de andere kant van de radio. En ik hier. Marshmallow, Anna Marie, Friends. Vincent met zijn zomerse muziek. Mor, amor, por favor. En speciaal voor Peter de Timmerman. Time Bandits, Endless Road. De donderdag, 16 juli op de kalender. Ja, Lionel Messi kan aanstaande zondag de tweede speler ooit worden die voor de derde keer in een WK-finale speelt. Lionel die won gisteren in de halve finale met Argentinië van Engeland en treedt in de voetsporen van de Braziliaanse legende Cafu. Cafu is nu namelijk nog de enige speler die in drie WK

dan een boer in Zwitserland heeft afgelopen zaterdag in het Zwitserse dorp Buren een lichaam gevonden van een menselijk lichaam gevonden. Zonder hoofd en zonder armen en benen. Het onderzoek naar de identiteit van de slachtoffer en de doodsoorzaak is nog gaande. Volgens de Zwitserse nieuwssite vermoeden dorpsbewoners dat het om de stoffelijke resten van een vrouw gaat. Want een vrouw die in het dorp is opgegroeid, die wordt al enkele maanden vermist. Ja, en de torenhoge temperaturen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, die gaan daar tijdelijk gepaard met noodweer gisteren. In delen van Frankrijk gold code oranje. Hagelstenen zo groot als pingpongballen. Dus hou daar rekening mee mocht je die kanten uitgaan met je vakantie. Hou de weerberichten daar goed in de gaten. Ja, en na de zomer gaan we hier op BMT weer leuke prijzen weggeven. Hou onze socials in de gaten. Ja, volgende week trouwens ook al wat kaartjes weggeven voor de wandelvierdaags.

The 90s met Snap. Welcome to Tomorrow. Een update van Flitsmeister A79 Maastricht-Heerlen 8.0. A2 Maastricht Echt bij 249.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 Helmond bij 14.1. De N632 bij Tilburg, daar wordt gecontroleerd bij 3.2. De A16, de grens met België en Breda bij 71.0. Dan de A59 tussen Den Bosch en Breda in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 111.9. En dan heb ik nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk. Dan moet je even opletten bij 6.7.

0: dan gaan we even naar Duncan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Het waterschap in Limburg maakt vandaag waarschijnlijk strengere maatregelen bekend om de aanhoudende droogte aan te pakken. Vanwege het tekort aan neerslag wordt er gekeken naar een mogelijk totaalverbod op het onttrekken van water uit beken en rivieren en beperkingen op het oppompen van grondwater. Volgens de wettelijke verdringingsreek hebben natuur en drinkwater voorrang op landbouw en industrie. Het waterschap onderzoekt nu de juridische kant nauwkeurig om schadeclaims en rechtszaken van getroffen agrarische bedrijven te voorkomen. De houten raceachtbaan Joris en de Draak in de Efteling blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De attractie is al 8 dagen buiten gebruik vanwege problemen met de constructie. Volgens ingewijden gaat het om scheuren in de stalen baandelen. Het park werkt samen met de leverancier aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer de banen weer open gaan. De Efteling spreekt van een vervelende situatie voor bezoekers, maar zegt helaas volledig afhankelijk te zijn van de leverancier voor het herstel. En de faunabeheereenheid Limburg waarschuwt voor toenemende schade en gevaarlijke situaties door wilde dieren, zoals zwijnen en reeën. Omdat de huidige beheerplannen per 1 januari aflopen en nieuwe plannen vertraging oplopen bij de provincie, dreigt er een juridisch vacuüm. Zonder goedgekeurde plannen mag er namelijk niet worden ingegrepen bij overlast of wildschade. De eenheid roept de provincie op om per direct extra personeel in te zetten, omdat het uitblijven van beheer volgens hen zal leiden tot grote economische schade in de landbouw en meer verkeersongevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Perdono. En Taylor Swift hadden wij voor je met Opa Light. Ja, in Frankrijk is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op hulp bij zelfdoding voor ongeneeslijke zieke volwassenen regelt. Zij mogen zichzelf onder strenge voorwaarden een dodelijk middel toedienen. En de wet die gaat naar verwachting begin volgend jaar in. Ja, als de ernstige zieke volwassene naar zelf lichamelijk niet toe in staat is, dan mag een arts of een verpleegkundige de handeling uitvoeren. En volgens de wet moet er onder meer sprake zijn van lichamelijke pijn die niet is te verlichten met een behandeling of door de patiënt als ondraaglijk wordt ervaren. En daarnaast moet de patiënt zich vrij en wel overwogen kunnen uiten. Nou, voordat een commissie de aanvraag beoordeelt, bepaalt een arts of iemand aan de gestelde voorwaarden voldoet. Uiteindelijk neemt dan de arts een beslissing. Dus dat is wel een goede zaak dat ze daar dat wetsvoorstel in Frankrijk gaan aannemen.

0: jaren 70 hoor je op Radio BNT.
1: De favoriete top 3.
0: 1979, Knock on Wood, Amy Stewart. Ja, we gaan afsluiten met de top 3 voor deze BNT ochtendshow. Strakjes onderweg Tim. Zometeen, hij is onderweg, hè? Daarna Duncan in de middag. En dan vanmiddag tussen 4 en 6 Rosé Schepers. Denk eraan, Rosé Schepers. Als je houdt van die disco-muziek, aanstaande zaterdag gaat hij weer vanaf 6 uur een party night organiseren op Radio BNT. Mooi! Ik laat je achter met Emma Heesters, Tavares en de nieuwe van De Bauza. Een fijne donderdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi, fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval, van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: Klaar met de warmte? Ik vertel je zo waar je het beste naartoe kunt gaan als je even wilt afkoelen. Dit is Earth, Wind & Fire.

De donderdagochtend van Radio BNT met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hey, hou je het nog een beetje vol, die warmte? Of ben je er stiekem wel klaar mee ondertussen? Nou ja, mocht je nog geen vakantie hebben geboekt en eigenlijk van plan zijn geweest om naar de zon te gaan deze zomer, dan ben je nu misschien juist wel toe aan wat verkoeling. Dan zou je bijvoorbeeld richting de Noordpool kunnen gaan, naar Spitsbergen. Dan ligt de temperatuur nu overdag tussen de 5 en de 8 graden. Maar de koelste plek op het Europese vasteland, die is dichter bij huis. Daarvoor moet je naar de Zwitserse Alpen. De gletsjer Jungfraujoch, op een hoogte van bijna 3500 meter, is er op dit moment zelfs sprake van lichte vorst. Moet je wel warme kleding aandoen natuurlijk. Er ligt daar ook het hele jaar door sneeuw. In plaats van een vacation zou je daar een perfecte plek voor een coolcation dus van kunnen maken. Je bent bij BNT, aangenaam. Ik ben Tim. Dit is Gabriella Chilmi en Sweet About.

The Rocksteady Crew met Hey You, The Rocksteady Crew. Je bent bij Radio BNT, waar je zometeen de zangeres hoort die voordat ze doorbrak schoenenverkoopster was. Je hoort erna Topic en eerst zijn dit Charlie Puth en Meghan Trainor.

BNT met Topic and Your Love. Als je deze vrouw wel eens live hebt gezien, dan moet je er maar eens goed op letten. Ze heeft namelijk nooit dezelfde schoenen aan. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Want voordat ze doorbrak, werkte ze als verkoopster bij de schoenenreus in Almelo. En die liefde voor schoenen, die is nooit verdwenen. Want ze heeft nog altijd een gigantische schoenenverzameling thuis. Je hoort er nu bij BNT, dit is Ilse de Lange.

0: 14 jaar oud alweer deze. Wat vliegt de tijd dan? Fun and Some Nights hoor je op BNT, waar je zometeen Alex Warren en Wham hoort. Maar eerst de Radio BNT weerupdate. Opnieuw een zonovergrote dag vandaag met tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag maximaal 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Het waterschap in Limburg maakt vandaag waarschijnlijk strengere maatregelen bekend om de aanhoudende droogte aan te pakken. Vanwege het tekort aan neerslag wordt er gekeken naar een mogelijk totaalverbod op het onttrekken van water uit beken en rivieren en beperkingen op het oppompen van grondwater. Volgens de wettelijke verdringingsreek hebben natuur en drinkwater voorrang op landbouw en industrie. Het waterschap onderzoekt nu de juridische kant nauwkeurig om schadeclaims en rechtszaken van getroffen agrarische bedrijven te voorkomen. De houten raceachtbaan Joris en de Draak in de Efteling blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De attractie is al 8 dagen buiten gebruik vanwege problemen met de constructie. Volgens ingewijden gaat het om scheuren in de stalen baandelen. Het park werkt samen met de leverancier aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer de banen weer open gaan. De Efteling spreekt van een vervelende situatie voor bezoekers, maar zegt helaas volledig afhankelijk te zijn van de leverancier voor het herstel. En de faunabeheereenheid Limburg waarschuwt voor toenemende schade en gevaarlijke situaties door wilde dieren, zoals zwijnen en reeën. Omdat de huidige beheerplannen per 1 januari aflopen en nieuwe plannen vertraging oplopen bij de provincie, dreigt er een juridisch vacuüm. Zonder goedgekeurde plannen mag er namelijk niet worden ingegrepen bij overlast of wildschade. De eenheid roept de provincie op om per direct extra personeel in te zetten, omdat het uitblijven van beheer volgens hen zal leiden tot grote economische schade in de landbouw en meer verkeersongevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Alex Warren bij Radio BNT en zijn nieuwste die heet Passenger. En daarvoor ook voor je gedraaid Wham, You're the Freedom. Hey, volg jij ons al op de socials, Facebook en Instagram? Like Radio BNT daar, want dan ben je als allereerst op de hoogte van de toffe winacties van BNT. Vorige week bijvoorbeeld nog de Formule 1 actie gehad. We konden jou plus 1 naar Spa-Francorchamps sturen. De Formule 1 in België. Remy van Loon die ging er uiteindelijk met die tickets vandoor. Hij zit komend weekend daar op de tribune samen met zijn bonuszoon. Mooi verhaal is dat. Hij wilde het cadeau doen aan zijn bonuszoon. Heel veel plezier daar, Remy. Stuur ons ook even een fotootje hoe het daar was. De Facebook of de Instagram van Radio BNT. Like die dus. Dan ben je als allereerste op de hoogte. En wie weet ga jij er wel met de volgende hele gave prijs vandoor. Radio BNT, zo heten we op Facebook en Instagram. En zo heten we ook op de radio. Daar hoor je zo meteen Mr. Big, To Be With You. En Sunshine van One Republic staat voor je klaar. Naar de Cadillac Trust. Dit is I Like It.

0: in heel Limburg en Noord-Brabant via DAB+ en online via radiobnt.nl. Dit is BNT. BNT.
1: Waar muziek je raakt.
2: Radio BNT.
3: Radio BNT.
4: De zomer is aan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
10: De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot door smeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert $100 miljard extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu $265 miljard gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden... terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
11: Je donderdag vliegt extra snel voorbij met de BNT-werkdag. Met Yves Berendsen zometeen.

Radio BNT. En misschien is het tijd om dat ene klusje te gaan doen dat je al veel te lang uitstelt. Ja, we zijn er met z'n allen heel erg goed in, hè, om dingen uit te stellen tot het moment dat het echt niet langer meer kan wachten. Maar hoe zit dat bij jou? Wat stel jij altijd zo lang mogelijk uit? Laat het me weten via radiobnt.nl.

Waar muziek je raakt. Radio BNT, Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Misschien is het tijd om een klusje te gaan doen dat je al veel te lang uitstelt. Hoe zit het bij jou? Wat stel jij altijd zo lang mogelijk uit? Laat het me weten via de Radio BNT WhatsApp, via radiobnt.nl. Chantal uit Breda, die deed dat ook. Ze zegt bij mij met stip op 1 de kledingkast uitmesten. De stapel kijk ik later wel naar. Die is inmiddels zo groot, zegt ze, dat de deur niet meer fatsoenlijk dicht kan. Ah ja, ja, Chantal, succes daar dan met over de kleding heen struikelen. Luc uit Helmond laat weten: het wassen van de auto, er zit een laag zand en stof op, alsof ik net Parijs-Dakar heb gereden. En hij zegt erbij: maar ach, zolang ik nog door de voorruit kan kijken, kan het nog wel een weekje wachten, toch? En Lieke uit Maastricht die laat weten dat het voor haar de tandarts bellen voor een controle is. Ze zegt erbij: ik ben niet eens bang, maar de drempel om te bellen is op de een of andere manier gigantisch. Ik stel het al 8 maanden uit. 8 maanden, Lieke. Jeetje. Nou, ik hoop dat als je dan toch binnenkort bij de tandarts in de stoel ligt, dat het niet barst van de gaatjes inmiddels in je gebit. Zou maar snel die afspraak inplannen. Radio BNT op de donderdagochtend met de classic uit de 80's van Stevie Wonder nu. Dit

0: feeling me. Justin Timberlake bij Radio BNT. Je hoorde Rock Your Body. Waar een zomerbaantje wel niet allemaal goed voor kan zijn. De artiest die zometeen voorbij komt, die schreef haar eerste hits tijdens het schoonmaken van hotelkamers. En ook Another en AH staan voor je klaar. Eerste Radio BNT weerupdate. Opnieuw een zonovergoten dag vandaag met tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag maximaal 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Het waterschap in Limburg maakt vandaag waarschijnlijk strengere maatregelen bekend om de aanhoudende droogte aan te pakken. Vanwege het tekort aan neerslag wordt er gekeken naar een mogelijk totaalverbod op het onttrekken van water uit beken en rivieren en beperkingen op het oppompen van grondwater. Volgens de wettelijke verdringingsreek hebben natuur en drinkwater voorrang op landbouw en industrie. Het waterschap onderzoekt nu de juridische kant nauwkeurig om schadeclaims en rechtszaken van getroffen agrarische bedrijven te voorkomen. De houten raceachtbaan Joris en de Draak in de Efteling blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De attractie is al 8 dagen buiten gebruik vanwege problemen met de constructie. Volgens ingewijden gaat het om scheuren in de stalen baandelen. Het park werkt samen met de leverancier aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer de banen weer open gaan. De Efteling spreekt van een vervelende situatie voor bezoekers, maar zegt helaas volledig afhankelijk te zijn van de leverancier voor het herstel. En de faunabeheereenheid Limburg waarschuwt voor toenemende schade en gevaarlijke situaties door wilde dieren, zoals zwijnen en reeën. Omdat de huidige beheerplannen per 1 januari aflopen en nieuwe plannen vertraging oplopen bij de provincie, dreigt er een juridisch vacuüm. Zonder goedgekeurde plannen mag er namelijk niet worden ingegrepen bij overlast of wildschade. De eenheid roept de provincie op om per direct extra personeel in te zetten, omdat het uitblijven van beheer volgens hen zal leiden tot grote economische schade in de landbouw en meer verkeersongevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Langzaam maar zeker komt een nieuw weekend steeds een stapje dichterbij. Met Another op Radio BNT. Je hoort het, Talk to You. Als je vandaag nou flink tegen je huishouden opkijkt, denk dan zeker ook even aan Nelly Furtado. Voordat de zangeres de wereld veroverde, werkte ze namelijk als kamermeisje in een hotel. Terwijl ze dus de bedden opmaakte en de badkamers daar poetste, schreef ze in haar hoofd de teksten voor haar debuutalbum. Dus ja, wie weet wat voor geniaals er vandaag bij jou uit het welkom, zullen we maar zeggen. Ik poets de speakers alvast voor je schoon met deze hit van haar. Dit is Nelly Furtado bij BNT met Paar.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Oh, oh,
0: oh. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek

0: Lekker toch?
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam al speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Tim van der Weerden.
12: Met zometeen de zomerse nieuwe track van Jonas Blue. Je hoort hem naar Virgo Sharky. Dit is A Good Heart. Sorry.

Jonas Blue op Radio BNT en Edge of Desire. Als ik tegen jou zeg Viva la Vida, dan zeg jij waarschijnlijk leven het leven. Dat is namelijk wat het in het Nederlands betekent. De term die is wereldwijd bekend geworden door de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Zij schilderde vlak voor de dood een stil leven met watermeloenen, waarop ze de woorden Viva la Vida schreef. En daarmee wilde ze haar veerkracht en liefde voor het leven tonen, ondanks haar zware fysieke lijden op dat moment. Viva la Vida! De meeste mensen kennen het van deze hit van Coldplay. Je hoort hem nu bij Radio.

Adios. Au revoir. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Adios. Sayonara. En hey there. Zomaar wat manieren om goodbye te zeggen, joh. The Train en 50 Ways to Say Goodbye.

0: Heartbeat op BNT en Fascination. Hey, stel je voor, je bent blut, je hebt geen huis en je moet stiekem hotelzwembaden inglippen om jezelf te kunnen wassen. Het klinkt als het begin van een Hollywood dramafilm, maar voor een zanger was het vroeger toch echt de keiharde realiteit. Over wie het gaat, hoor je zo meteen, en ook Aretha Franklin komt eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Opnieuw een zonovergrote dag vandaag met tropische temperaturen. Het wordt vanmiddag maximaal 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Je bent pas 17 jaar oud en verhuist met je hele hebben en houden naar de City of Dreams, Los Angeles. En binnen no time spat daar je hele droom uiteen. Dat overkwam Bruno Mars. Nadat zijn eerste platencontract werd verscheurd, stond hij namelijk letterlijk op straat daar, zonder ook maar één rode cent, geen dak boven zijn hoofd, leidde hij 5 maanden lang een dubbel leven. Overdag deed hij namelijk alsof er niets aan de hand was. Maar 's avonds glipte hij samen met zijn broer stiekem langs de beveiliging van allerlei luxe hotelzwembaden om zich even snel te kunnen douchen daar. En ze sliepen op goedkope matrassen, aten koude snacks van de avondwinkel, en Bruno die oefende zijn gitaarakkoorden in het donker omdat ze geen stroom hadden voor een versterker. Het was een keihard gevecht op leven en dood met de muziekindustrie, maar gelukkig heeft hij niet opgegeven. Dat heeft zich uitbetaald. Inmiddels toert hij de hele wereld over. Bruno Mars.

Martin bij Radio BNT en Living La Vida Loca. Welkom op je donderdagmiddag en die vliegt extra snel voorbij met Duncan zometeen tussen 1 en 4 op je radio. You and I.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Even bollen,

0: de prijs.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Lekker, je donderdagmiddag is hier met Justin en Jack Style. Zometeen Turn the Lights Off naar Juarez.

0: Turn the lights off, Just A Jack Style in John Julio BNT.
1: Duncan Fresh.
0: En Juanes, adios, Lepido. Die zomerse fijne plaat. Het voelt zomers, het voelt goed. Terwijl de dieperliggende boodschap eigenlijk best wel zwaar is, hè? Ik vraag naar God betekent adios, Lepido. Of het vragen naar vrede voor zijn thuisland Colombia destijds. Met veel geweld, ontvoeringen was er destijds aan de hand. Mocht het zelfs zingen in het Vaticaan, deze man. Juanes hoor je op Radio BNT. Nou, ik ben nog nooit uitgenodigd voor het Vaticaan. Ik ben ook bang dat dat nooit gaat gebeuren. Met alle heidense rotzooi die ik de zender ga opgooien. Wat dacht je van Flemming en Mart Hoogkamer? 100% zo meteen op Radio BNT. En ook Prince, the most beautiful girl in the world, komt eraan. En die draag ik op natuurlijk aan mijn meisje. The most beautiful girl in the world. Radio BNT richting dus Flemming en Mart Hoogkamer zo meteen. Een eerste classic van ABBA op de radio. Dit is Mamma Mia.

heeft zijn artiestennaam meermaals net een beetje veranderd. Hij heeft het eigenlijk nog meer veranderd dan Gordon een andere baan had. Deze Prince, in die hoedanigheid maakt hij deze track, The Most Beautiful Girl in the World. Het zegt later ook nog Tapkaf, toch? En nog heel veel andere verbasteringen van de naam Prince, waaronder hij muziek uitbracht. The Most Beautiful Girl in the World hoorde je op BNT. De beste hits en classics voor je werkdag hoor je hier. In Italië wordt de uitspraak verwacht in het proces over de ramp met de Morandi-brug bij Genua. Die stortte 8 jaar geleden in. Vandaag is de uitspraak. Op het festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde begint vandaag de Zwarte Cross. En de Tour de France gaat vandaag ook verder in oostelijke richting met een overwegende vlakke 12e etappe. Richting Frankrijk met Franse les van Maître Gym nu. Je m'attire op BNT.

0: Het WK voetbal was voor Nederland al niet echt een feestje, maar het EK was ook niet zo heel best, toch? Met Armin van Buuren in zijn special die het liedje maakte voor dat EK 2 jaar geleden. Larger Than Life hoorde je op Radio BNT. Met Whitesnake daarvoor in Here I Go Again. Zometeen het laatste regionieuws. Ik praat je bij en eerst even kijken naar het weer. In Limburg en Brabant is het zomers zonnig. Lekker zomerweer. Achtste dag van de hittegolf gaan we temperaturen bereiken van 30 à 31 graden. Morgen overdag ook weer vrij zonnig, wordt weer snel warmer en op de vrijdagmiddag maximaal 28 tot 30 graden. In de loop van de middag koelt het wel af en is er kans op enkele lokale regen- of onweersbuien morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al 1,5 jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: goed.
1: Mel en Kim, Respectable in Bente 3, 2, 1. Let's go. Dit is de BNT-werkdag. Heb je op school wel eens gênante dingen moeten doen op de basisschool waarvan je nu denkt, waarom deed ik dat ook alweer? Ik had in groep 8 een nepversie van The Voice of Holland. Dus mochten kinderen zich inschrijven. Bij mij, ik was de grote host van The Voice of Holland, maar dan in mini-editie, om iets te zingen op het podium midden in de klas. En er waren 3 meisjes en die durfden het aan om Cressip gewoon na te doen. Klonk nergens naar, maar leuk dat ze deden. Het was deze plaat, Cressip, Sweet Goodbye.

Met een echte feestplaat, hè? Roberto Giacchetti en de Scooters en I Saved the Day. Best veel daarvoor in Crazy Body is Sweet Goodbyes. Heb je zin in een echte dance classic? Die ga ik deze middag nog draaien. Iets van soul, funk of ja, als het maar lekker dansbaar is. Dan kun je hem ook aanvragen. Hè? Dat kan komend weekend weer. Dan hoor je Roger namelijk niet met de middagshow, maar met de party night. Komende zaterdagavond is er weer een editie van. En na 6 uur op zaterdagavond kun je lekker genieten van de beste soul, funk en dance classics. Komende zaterdag om 6 uur. Mika, hoor je zo. Eerst Kygo, Here For You.

0: Ella Henderson deed de zang. Kygo is de DJ die je hoorde. Alleen wij hebben het Engels gemaakt, de Noorse DJ. En dan krijg je Kygo. Hoor je op Radio BNT met Here For You. Ik ben ook Here For You met een nieuwe vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een plaat, in dit geval uit de 80's. Die draai ik zo meteen aan de kop van 2 uur. Maar ja, welke plaat is het? Ik hoop dat jij het kunt raden aan de hand van de vertaalvraag. Een vertaalde songtekst voor je, die klinkt als volgt. En het is, ja ja, eeuwig leven en sterven. En het is, ja ja, de armste man ben ik. En het is, ja ja, eeuwig leven en sterven. En het is, ja ja, ik had je nooit moeten laten gaan. Ja ja, enig idee welke track het is in de vertaalvraag van vandaag? Je mag het doorgeven, radiobnt.nl. Volg de track zometeen naar Relax van Mika.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan, en voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
11: Het was een gekke vertaling, hè? Dit was de opgave. En het is ja, eeuwig leven en sterven. En het is ja, de armste man ben ik. En het is ja, eeuwig leven en sterven. En het is ja, ik had je nooit moeten laten gaan. Ik zocht hierbij titel en artiest. Dank voor de vele appjes, want er toch wel goed geraden.
1: Duncan Vreus.
11: Door onder andere Mark in de Radio BNT WhatsApp voor Forever Live and Die, OMD.

Nu al een trio en het weekend moet nog beginnen. Afrojack, Sia, David Guetta en Away Tonight. OMD hoorde je ook en Forever Live and Die. Het is de donderdagmiddag van Radio BNT. Die voelt goed en die is fijn met de beste hits en classics. Jawel, dat eigenen we ons toe met Suzanne Freek, de overkant samen met Snelle zometeen. En de Police komt eraan, opgepast. Every Breath You Take naar Tanja.

Diddy op je knieën bedanken moet je nooit doen. Al zal Sting dat vast wel een keer hebben gedaan. Police Every Breath You Take. Want door die cover van P. Diddy zit hij er wel lekker warmpjes bij in de winter. Daar krijgt hij echt dagelijks nog duizenden euro's voor die cover die gedraaid wordt. Every Breath You Take van Sting en zijn Police hoor je op Radio BNT. Het is de donderdag van BNT, de day after voor velen dat je de voetbalwedstrijd tussen Engeland en Argentinië misschien hebt gekeken. De halve finale op het WK voetbal. Wat een spannende wedstrijd was dat, hè? Dat Argentinië gewoon nog in die laatste 10 minuten 2 goals maakt en naar de finale gaat van de WK. Velen hoopten op Engeland, maar helaas gaat dat niet gebeuren. De finale gaat volgen, Spanje tegen Argentinië in het WK voetbal. Voorafgaand aan die wedstrijd hoor je ongetwijfeld deze track, want dat is één van de WK-soundtracks van dit jaar. Andrea Bocelli, David Guetta en DNA.

0: DNA, More Than A Feeling. Nelly Furtado hoorde je, I'm Like A Bird. En Katy Perry, Chained To The Rhythm. Ja, hier hoor je echt de meeste hits in de middag. Gaan we zo meteen mee verder met Son Milieu en Cool In The Gang. Straight Ahead komt eraan na het regio nieuws. En eerst even kijken naar het weer. Nou, het is eenheidsworst de laatste tijd. Maar wel fijne eenheidsworst in de vorm van warm zomerweer. 30 à 31 graden ook weer vandaag. Morgen ook tropische waarden. Iets koeler dan wel, maar nog steeds heel warm. 28 tot 30 graden. Let op, in de loop van de middag morgen koelt het af en is er kans op enkele lokale regen- of onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

een nieuwe episode in mijn klaagzang over muggen. Vannacht zat er weer eentje. Om 4:30 werd ik wakker. Zat er weer eentje in mijn oor. Dus pat, die heb ik te pakken gekregen. En die ga ik ook als trots ga ik die gewoon opzetten. Kan ik me ook aansluiten bij deze vrouw. Want haar hobby is het opzetten van dieren. En ik stap haar nu helemaal. Vanessa Carlton hoor je nu op haar piano op de radio. A

0: gitaren van New Radicals op je radio. You get what you get via DAB Plus of online. Radio BNT.nl. Welkom je donderdag.
1: Voel de zomer.
0: Zometeen gaan we naar Maastricht, want je hoort Lucas en Steve Letters.

0: Het is Charlie Puth van BNT met Selena Gomez. We don't talk anymore. Je donderdagmiddag kunnen we opleuken, want zometeen heb jij het voor het zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Komt er namelijk aan, zometeen de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? En wat wil je op de radio horen? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Dan kun je klikken op stuur een appje en dan kun je inderdaad een appje sturen deze kant op. Dus ja, alles wat je instuurt ga ik ook gewoon draaien. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten zometeen op Radio BNT? Laat het maar weten. Een simpel berichtje via radiobnt.nl is voldoende. Draai zometeen al Ronan Keating, Loving Each Day. En de winnaar van The Voice of Holland was het toch, voor Ruben Hille. 20 seconds ga je horen zometeen. La, lukt.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid...

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan en voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Vreus. Wat wil je zo meteen horen?

0: Ruben Hille, 20 Seconds. Hij is daarmee de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar geworden. Ronan Keating hoorde je ook. Loving Each Day op radio BNT. Nou, Loving Each Day, de donderdag is net iets fijner. Het weekend dichterbij. En je kans op je verzoek op radio BNT.
1: De radio BNT Takeover.
0: Want waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? De Takeover gaat nu beginnen. De komende 20 minuten is de radio van jou. En mag jij bepalen wat op radio BNT te horen gaat zijn. Dus wat wil je laten horen aan heel Limburg en Brabant? Wat is jouw favoriete track van het moment? Nou, Frank moest denken aan de ethisch plaat voor tijdens het klussen in de schuur. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Birthday werd aangevraagd. In dit geval door Mark, de Ultimate 90s Classic voor hem. Dank voor het draaien alvast. Dat was het appje van Mark. Nou, bij deze ingewerig TLC, Waterfalls. Kloten was voor Damien en Frank voor om de ethisch blaad voor tijdens het klussen. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. En zo mag je aanvragen wat je wil. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze donderdagmiddag? Radio BNT. Je hebt nog zo'n 10 minuten om het door te geven, want zo lang duurt nog de Radio BNT Takeover. Wat wil je horen? Die vraag werd beantwoord door Jeroen. Gooi Daddy Yankee er maar in met de Dura. Me gusta mi reggae.

BNT en het verzoek van Jeroen op de radio. Hij vroeg hem aan in de takeover via radiobnt.nl. Daddy Yankee, Dura, hoorde je op BNT. En jij kunt ook je favoriete plaat op de radio krijgen, hè? Moeilijk is het niet. Je hoeft maar naar internet te gaan, te surfen naar het internet, zoals vroeger. Radiobnt.nl in te tikken en klikken op stuur een appje. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan Wendy. Zij stuurde in deze ethisch classic heerlijk jeugdsentiment voor haar. Wendy vroeg om...

0: Deze leuke eind 80's waren ze daar. Wet, wet, wet, sweet little mystery op Radio BNT. Werd aangevraagd door Wendy in de Radio BNT Takeover. Die zit er bij deze op. Morgen weer een nieuwe ronde. En jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Zo meteen het laatste regio nieuws. Ik praat je bij. En eens even kijken naar het weer. Zomer en zon. Het is zo'n 30 à 31 graden. Morgen ook nog eens lekker warm. 28 tot 30 graden. In de loop van de middag koelt het af en is er kans op enkele lokale regen- of onweersbuien. Dus opgelet.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

identificeren met Amerikanen kunnen wij niet. Hè? We vinden ze al snel een beetje hysterisch, helemaal gek geworden. En dat blijkt nu ook wel weer rondom Taylor Swift. Zij is getrouwd en iedereen wilde een glimp opvangen van de bruiloft van Taylor Swift. Nou, tot daar aan toe kan ik toch nog inkomen. Maar wat er nu gebeurt is dat mensen echt naar die locatie zijn geweest en gewoon troep, gewoon rotzooi van die bruiloft hebben ze als souvenir meegenomen. Koekoek, ben je helemaal gek geworden? Nou, mocht het een fan zijn van deze show, ik heb nog wel een vuilniszak in mijn auto liggen, dus die mag je ook mee hebben. Taylor Swift hoorde je, Elizabeth Taylor op radio BNT richting Ray. Die hoor je zo naar Mac, Thunder in My Heart Again.

gezien bij Engeland tegen Argentinië. Daar stond hij op de tribune. Mick Jagger heeft ooit samen met Elton John ook gespeeld natuurlijk. De Rolling Stones stonden in de jaren 70 ergens in Colorado met de Honky Tonk Woman en Bitch, dat speelden ze. En tijdens dat concert kwam ineens Elton het podium op. Hij was nog een stuk energieker dan Mick Jagger, al zal dat ook vooral komen door de verdovende middelen die hij bij zich had. Dus de eeuwige vriendschap tussen Elton John en Mick Jagger. Destijds bezegeld. Je hoorde Elton in Sacrifice op BNT. Maar nu Anne-Marie. Ciao. Adios.

Emmerine, ciao, adios, doei en adieu. Zometeen José Schepers. De middagshow komt eraan op BNT. Zometeen na vieren. Veel plezier met José onderweg naar huis.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. A29 naar Rotterdam tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een kwartier extra. En 20 minuten lang onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. De A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Beesel en knooppunt Tiglia bij Venlo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ze komen from Down Under uit Australië. Overkill was het. En je hoort een positieve overkill van goede muziek hier op Radio BNT. Waar het 7 over 4 is geworden. Goedemiddag. Welkom bij de middagshow van vandaag. 16 juli 2026. Het is de ene laatste dag van de week. En de warmste dag van het jaar. Want ik heb het gevoel dat het warmer is dan gisteren. Nou ja, warmste dag van het jaar weet ik dan niet. Die hebben we al gehad. Dat was 40 graden. Ik ben alweer aan het overdrijven. Nou ja, overdrijven gesproken. Er is een watertekort in Nederland. Dus het is op dit moment niveau 2. Als dat 3 wordt, hebben we dus echt een probleem. Want dan is het crisis. 30 graden ruim dus in het zuiden van Nederland. En de middagshow is begonnen op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En ja, wat gaan we doen allemaal vandaag op deze donderdag? Nou, een hoop leuke dingen. We hebben het even over de podcast. De podcast, ik gooi de lijnen bij deze open. Je kunt ons volgen via Facebook en Instagram. Doe dat ook. Dat vinden we leuk als je ons volgt. En als je iets kwijt wil, op welke manier dan ook, dan kom maar door via radiobnt.nl. En je mag ook ons voor alles mag je ons gebruiken. Misbruiken wat je wil. Ik bedoel, als we iets moeten delen met de mensheid, dan kan dat uiteraard allemaal. We spelen ook het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Dat doen we vandaag met Level 42.

Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Booty Love van Boogie Tonight op Radio BNT. Wat een lekker liedje is dat nog steeds. Die hebben meer leuke platen uit. Alleen is dit eigenlijk de enige echte dikke vette hit die we kennen van ze. Vrienden, ik heb jij voor nodig aan de andere kant van de radio. We gaan namelijk het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen met Level 42. We gaan één lange versie draaien van een grote hit van Level 42. Nou, ik heb er twee gekozen voor je. Of Hot Water of Running in the Family. Welke zou je willen horen in de lange uitvoering? Dan zou ik het heel simpel willen doen. Wil je Hot Water horen, dan heb je Water. Water is toch actueel nu. Dan heb je Water naar radiobnt.nl. Wil je Running in the Family, dan heb je Family naar radiobnt.nl. Dus of Hot Water of Running in the Family. Nou goed, als je Hot Water wil horen, dan heb je Water naar radiobnt.nl. En wil je Running in the Family, dan heb je Family naar radiobnt.nl. En welke gaan we dan straks in de volle lengte draaien van Level 42? Of Running in the Family of Hot Water. Het lot ligt in jouw handen. Ik heb nog iets. Het is namelijk vandaag World Snake Day. Gisteren hadden we Celebration the Horse Day. Hè, de dag van het paard, zeg maar. En dat was wereldwijd. Uiteindelijk kwamen we uit bij een Horse with No Name van Amerika. En vandaag kunnen we dat natuurlijk met de slangen doen. Ja, ik vind het leuk om jullie vindingrijke popkennis een beetje te testen. En er komen echt hele leuke dingetjes binnen de afgelopen dagen. Dus waarom vandaag niet? World Snake Day. Wereldslangendag is het. En ja, je voelt hem al. Ken een plaat die met slangen te maken heeft, op welke manier dan ook. Wil je hem horen op de radio? Dan heb hem even naar radiobnt.nl. Dan gaan we hem straks voor je draaien. Ik heb natuurlijk meteen wat veel opdrachten voor je. Het is ook warm. Als je in de auto zit, dan kan ik me indenken dat je in je aircootje zit. Zit je thuis op de bank, dan denk je, schiet mij maar lek. Maar het is wel leuk om een radioprogramma mee samen te stellen, toch? Dus World Snake Day, Wereldslangendag. Iets wat met slangen te maken heeft. Nou, kom maar door. Radiobnt.nl. Dit is de middagshow op BNT, maar dat had je waarschijnlijk wel al in de gaten. Hè? Mocht dat niet zo zijn, dan ben je...

Vandaag begint er ook een leuk feestje in Boom, België. Dan hebben we het over Tomorrowland. 2 weekenden lang en vandaag is de eerste dag. Dus mocht je daar naartoe onderweg zijn, alvast heel veel plezier. Ga je daarentegen vanavond naar de bioscoop, kun je gaan kijken naar de film Michael. Er komt een deel 2 over het leven van Michael Jackson. De neef van Michael speelt Michael in de film Michael. Ach, daar is hij. Michael Jackson op BNT.

0: Schepers.
1: James Bay en Best Fake Smile op Radio BNT. En daarvoor They Don't Care About Us van Michael Jackson. En elke plaat die hij aanraakt, alles wat hij maakte destijds, dat veranderde in goud. Zelfs nog toen hij er niet weer was, kwamen de platen van hem uit die in goud veranderden. Ja, het is af en toe niet normaal. Het is echt een gekke wereld. Maar fantastisch. Ja, alleen jammer dat hij het natuurlijk niet meer zelf mee kan maken. Hé, er komen leuke liedjes binnen. Leuke slangenplaten. Maar ook in het kader van het lekkere maximaal genieten luisterdilemma gaat het goed. Dus er wordt flink gehad naar radiobnt.nl. Zullen we de slangenoproep nog een keer doen? World Snake Day is het vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar een leuke slangenplaat. Een plaat die iets te maken heeft met slangen. Dat kan van alles zijn. Ik ga nog geen round-up doen, want ik wil eerst even wat meer verzamelen. Dus als je een leuke plaat weet die op welke manier dan ook met een slang te maken heeft, dan stuur hem even door via radiobnt.nl. Dan gaan we die uiteraard zo dadelijk voor je draaien. En er gebeurt nog veel meer. Dus ik zou als ik jou als de radio lekker keihard aan laten staan.

0: Ja, weet je wat leuk is? Alexia stuurde een berichtje uit naar radiobnt.nl. Ze zegt, doe Antoon de groet als je hem draait. Nou, bij deze Alexia, voor jou een dikke vette hallo! En je hoorde Antoon dus. Ja, dat. Het lekker maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Daar zijn we mee bezig. Wat gaan we draaien in de lange uitvoering zo dadelijk? Level 42 met of Hot Water of Running in the Family. Wacht nog heel even een minuutje of 2, 3 appen als je het leuk vindt. Wil je Hot Water, dan app je Water naar radiobnt.nl. Wil je Running in the Family, dan app je Family naar radiobnt.nl. Wordt het of Running in the Family of Hot Water van Level 42. Welke ga je in de lange uitvoering horen? Het lot ligt in jouw handen. Gebruik de app radiobnt.nl. Een halve minuut voor 4:30. We kijken even naar het weer. Er dreigt een watertekort in ons land, vrienden. En daar moeten we een beetje zuinig mee omgaan. We zitten op dit moment op niveau 2. Op het moment dat het 3 wordt, is het daadwerkelijk crisis. Ruim 30 graden vandaag in het zuiden van Nederland. En best wel benauwd. Vanavond blijft het nog lang warm. Er kan in het noordoosten van Nederland een wolkje en een klein regenbuitje over het land dalen. Maar in het zuiden zullen we daar niks van merken. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Hoewel morgenmiddag meer kans op regen en onweer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al 1,5 jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. A29 naar Rotterdam tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een kwartier extra. En 20 minuten lang onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Beesel en knooppunt Tiglia bij Venlo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Level 42 en het is Hot Water geworden. Dankjewel.

0: Hij heeft zijn duim verzekerd, die Mark King. Onlangs waren ze nog in Nederland op Royal Park Live in Soest. Er komt nog een klein stukje, ze gaan nog iets zeggen namelijk. Ik weet niet wie dat ingesproken heeft, of dat Mark is of Mike Lindup. Je gaat het horen binnen enkele ogenblikken. Wil je dan ook het hele einde van de plaat laten horen? Dat hoor je bijna nooit, maar het zit er wel aan het einde van die 12 inch. Let op, het is heel kort, gewoon dag, maar hoe klinkt het? Even luisteren.
1: Bye bye everybody, bye bye.
0: Dat was hem. Level 42 in Hot Water. En die wilden jullie horen ten opzichte van Running in the Family. Er kwamen meer wateltjes binnen dan familietjes. Dus dankjewel voor het sturen naar radiobnt.nl. Ik verwijs je voor meer mooie lange versies naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Dat is een lange lijst op Spotify met daarin liedjes die van zichzelf lang zijn. Goeie 12 inches staan erop. En als je in de tijd deze plaat kocht op 12 inch, op vinyl, de maxi single in 1984, had je waar voor je geld. Want het was een mooie, lange versie. Dat is een ding wat zeker is. Binnenmorgen, dan is het vrijdag. En op de vrijdag doen we er altijd twee. Twee grote hits uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. En dan heeft het niks met een dilemma te maken, want het is vrijdag, lekker makkelijk en we doen er twee. Dus ken je lekkere, lange uitvoeringen, goede 12 inch. En denk je van, nou, die wil ik graag horen op vrijdagmiddag. Kom maar door, radiobnt.nl. En wil je laten inspireren, doe je dat bijvoorbeeld via die lange lijst op Spotify. radiobnt.nl/maximaal genieten. En dat is waar je naar luistert. Vind je de komende zaterdagavond is er de Radio BNT Party Night. Vanaf uurtje of zes, je favoriete soul, funk en disco classics. En als je denkt van, hey, ik heb goede ideeën daarvoor. Facebook, Instagram, radiobnt.nl. Maak van ons radiostation, jouw radiostation. En vul in wat je wil horen. Dus kom maar door. Vinden wij alleen maar leuk. We vinden het sowieso alleen maar leuk om van je te horen. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan kom maar door. En de meteorologen zeggen dat er morgen kans is op een regen- of onweersbui. Ik kan me dat voorstellen als het een hele lange tijd zo warm is. Dan moet ergens die drukte vanaf. En dan moet er natuurlijk wat naar beneden komen. Komende zaterdag en zondag gaat de temperatuur dan ook een beetje naar beneden. 22 à 23 graden. Dat is helemaal lekker. Sam Fender en Olivia Dean zijn hier. Nou,

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Wat blijft dat toch een gave plaat ook zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik heb een kleine round-up voor je in het kader van World Snake Day. Dus Wereldslangendag vandaag. En ik heb je gevraagd om een liedje aan te vragen wat te maken heeft met slangen. RadioBNT.nl, daar mag je het allemaal naartoe sturen. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Vinden wij alleen maar leuk. Misschien eventjes iets laten horen wat er zo al binnenkomt. Rattlesnakes, Lloyd Cole and the Commotions, Here I Go Again, Whitesnake. The Union of the Snake van Duran Duran. Oh, die is ook lekker zeg. Hey. Nou goed, heb jij nog meer inspiratie over liedjes die te maken hebben met slangen? Kom maar door. World Snake Day vandaag. Dus straks even een liedje draaien wat te maken heeft met slangen. Alleen jij gaat bepalen wat dat gaat worden. Stuur maar door, radiobnt.nl. Een liedje wat te maken heeft met de slangen. En ja, als het die kwaliteitsliedjes zijn die ik zojuist noemde. Kom maar door, we vinden het alleen maar leuk. Jazeker. Het is de BNT-middagshow voor donderdag 16/7/2026. En de hele inmige Brabant via DAB Plus en wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn en wat we doen. Overal en altijd je favoriete radiozender. Als je het leuk vindt om ons te volgen, doe dat via Facebook en Instagram. Hey,

0: Come on, check your body, baby, do that conga.
1: Come on, check your body, baby, do that conga.
0: Dat is wat ik bedoel. Lady Gaga, Bruno Mars. De laatste tot 5 uur, deel 1 van de middagshow. Episode 2 komt eraan, zodat ik naar 5 uur. Dit is Die With A Smile.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
19: Zijn we al!
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
21: Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaargewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
22: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nu een kwartier vertraging op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten extra. En op de A73 bij Venlo richting Nijmegen, tussen Beesel en knooppunt Tiegria, een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Andere kant op heb je tussen de knooppunten Zaardenheiken en knooppunt Tiegria door de werkzaamheden 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jay-Z. En verrassend genoeg kwam daar ineens Rihanna op het podium. Ja! Rihanna op het podium bij Jay-Z. Natuurlijk hebben ze Umbrella ooit samen gezongen. Maar ze heeft in jaren niet meer op het podium gestaan. Dus nieuwe muziek uitgebracht en zo. Maar dan ineens staat ze op het podium met Jay-Z. Net als Beyoncé en Blue Ivy, natuurlijk dochterlief. Dus dat was wel een fabuleus optreden. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Op een deel 2 van de middagshow van vandaag. Het is 5:07. Het is 16 juli. Het is 2026, vrienden. Als je de radio weer aanzet, goedemiddag. Het is World Snake Day vandaag. Wereldslangendag. En gisteren was het natuurlijk Celebration the Horse Day. Even van Jos voorlezen. Die vroeg om het liedje Zuurvlees. Mijn zuurvlees. Ja goed, hebben we niet gedraaid, Jos. Sorry. Snap je. Goed, vandaag gaat het over slangen. World Snake Day is het vandaag, Wereldslangendag. Dus we zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met slangen. Als je een leuke slangenplaat kent, nou dan wees een slangenmens. En stuur hem naar radiobnt.nl. Gaan we hem straks draaien. Ik heb er straks al een kleine round-up gegeven. Kom daar straks nog even op terug. Dus heb je een leuke plaat? Ken je een leuke plaat die iets te maken heeft met slangen? En wil je hem graag horen op de radio? Stuur hem even door naar radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn, vrienden. En wat

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Dubbele tijdmelding op de radio. 17 over 17 in de middagshow hier op Radio BNT. Terug in de tijd, Yves Berendsen. En daarvoor Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ik weet niet of je gisteravond gekeken hebt naar de tweede halve finale als het gaat om het WK voetbal tussen Engeland en Argentinië. Het was pintjes zweten. Het leek erop dat Engeland stond in het begin voor. Dan denk je, dat zou nog zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Maar ja, uiteindelijk kwam dan die gelijkmaker. En toen wonnen ze toch nog Argentinië. Dus komende zondagavond de grote finale van het WK voetbal. Spanje-Argentinië om, volgens mij is dat 9 uur, doe ik uit mijn hoofd. En zaterdag dan spelen Engeland en Frankrijk om plaats 3 en 4. En of het nou gaat om een matchfixing, waar het al eventjes over gaat. Hè, dat zelfs Donald Trump heeft bewogen om een rode kaart van een speler in te trekken. Om Infantino een klein beetje te, hoe zeg je dat? Masseren. Dat gaat er helemaal nergens over. Die man vindt zichzelf zo ontzettend belangrijk en zo ontzettend fantastisch. En heeft hij verstand van voetbal? Nope. Er komt een slotceremonie aan op de laatste dag van het WK voetbal met een

viering vandaag. En dat is Wereldslangendag. Dat zou je niet echt onbekend zijn. Er komt een in het Sneeks dialect liedje uit Friesland binnen. Ja, ja, snap ik. Uit Sneek, om precies te zijn natuurlijk. Ja, begrijp het. We zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met slangen. Kom maar door via radiobnt.nl. Whitesnake met Is This Love komt ook nog binnen. Snakes and Exile komt binnen. Union of the Snake had ik al van Duran Duran. Whitesnake, Here I Go Again. Rattlesnakes, Lloyd Cole and the Commotions. Even kijken hoor. Snakes and Exile, ja, dat integreert me wel. Dat is volgens mij een Iers bandje is dat. Ik heb ze ooit live gezien. Dat is wel heel leuk dat je daar naar vraagt, Jordi. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nooit meer iets van gehoord. Dus kom maar door met je liedjes die te maken hebben met slangen. Dan gaan we straks een slangenplaat draaien. Laat maar weten. RadioBNT.nl, dat mag je gebruiken. En de Facebook en Instagram natuurlijk, je mag ons ook volgen. Vinden we alleen maar leuk als je ons volgt. Want hoe meer jij ons volgt, hoe groter de schare fans van Radio BNT wordt. En dat vinden wij eigenlijk met z'n allen hier, dat die schare fans uitgebuit mag worden. Dus volg ons via Facebook, Instagram, de socials van Radio BNT. Het is vrolijkheid, vrienden. Het is vrolijkheid. Benga, Benga Boys!

0: Adam Levine, Maroon 5, samen met Christina Aguilera. En Moves Like Jagger. En over Jagger gesproken, hij zat gisteren ook te kijken overigens naar de wedstrijd. Hij zat op de tribune in Amerika te kijken daar naar Argentinië, Engeland. En hij was erbij, hij was met zijn hoofd aan het schudden. Hij dacht, oh, dit gaat helemaal mis. Ja, dat ging uiteindelijk ook in zoverre mis. Als je in ieder geval voor Engeland bent. En dat was Mickey volgens mij, hè. Daarvoor Shalala van de Benga Boys. En ik vond deze wel lekker om een keer te draaien. Ze waren onlangs nog in Nederland. Ze hebben opgetreden tijdens Park City Live op Park Wekkerveld in Heerlen. In het zuiden van Limburg. En ze zijn in het buitenland normaliter populairder dan hier in Nederland tegenwoordig. Maar ja, als ze er zijn, dan is het ook een feestje. Ik heb begrepen van mensen die er geweest waren dat het fantastisch was. Dus nou ja, dat is leuk. Het is Radio BNT met de middagshow, vrienden. Het is donderdag 16 juli 2026. En je kunt gewoon de hele dag lekker naar ons luisteren. De wakkerste ochtendshow van Nederland. Erik Kreutzer tussen 7 en 10 wekt jou in de Radio BNT ochtendshow. En dan begint de BNT werkdag met tussen 10 en 1 Tim van der Weerde. Tussen 1 en 4 Duncan Frush. En daarna is er de middagshow vanaf een uur of 4 met ondergetekende. En elke maandagavond tussen 7 en 9. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Alleen maar ethisch, 2 uur lang op de zender. Ethisch verantwoord. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. En dat is toch lekker eigenlijk. Die ethisch, ik weet het niet, dat heeft toch iets. Ik heb weer een voor je klaarstaan zo dadelijk. Dus als je meer ethisch op de radio wil, blijf hier. Zo dadelijk Dennis Mooij bij de ANWB in Den Haag. Hij gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Duncan gaat je bijpraten over het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Maar eerst kijken we even naar het weer. Een watertekort is er in Nederland. Niveau 2 op dit moment. Als het niveau 3 wordt, is het crisis. Dus wees zuinig met water. Ruim 30 graden is de temperatuur in het zuiden van het land. Vanavond blijft het nog lang warm. Temperatuur daalt naar een graad of 16 vannacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen in de middag dan kans op een regen- en onweersbui.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nu een kwartier vertraging op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten extra. En op de A73 bij Venlo richting Nijmegen, tussen Beesel en knooppunt Tiglia een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Andere kant op heb je tussen de knooppunten Zaardenheiken en knooppunt Tiglia door de werkzaamheden 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En zo hoorde je Chef Special Afraid of the Dark op Radio BNT. Het gerucht gaat dat tijdens de slotceremonie van het WK voetbal in Amerika komende zondag grote artiesten optreden. Dat zei ik al, waaronder Madonna. Als ze maar niet live gaat zingen, komt dat allemaal goed. Jordan Holiday uit de jaren 80. Het is 10 minuten over 5:30. De BNT middagshow. En zo dadelijk hoor je welke slangenplaat er voorbij gaat komen op de radio. Waar heb jij op gestemd? Wat heb je gestuurd naar radiobnt.nl? Je weet het binnen, wat zullen we zeggen, een minuutje of twee.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Als je op vakantie gaat, je stapt dat vliegtuig in, zet een lekker podcastje aan. Altijd leuke gesprekken daar. En ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Even vakantie nu, maar er staan er wel 110 online. Dus je kunt lekker luisteren en delen met je eigen socials. Het is leuk als je de podcast volgt, dan maken we daar een sneeuwbaleffect van. Radio BNT. Ja, World Snake Day vandaag, Wereldslangendag. En ik vroeg je om een slangenplaat aan te vragen. Een plaat die iets te maken heeft met slangen. Ik zei het al, er kwam van alles voorbij. Here I Go Again and Is This Love van Whitesnake, Snakes in Exile. Ik zoek dat zo dadelijk nog eventjes op, dan moet dat goed komen. Union of the Snake van Duran Duran. En eentje die ik al eerder noemde, kwam via onder andere Arjan binnen. En die is eigenlijk wel leuk om te draaien. Want die draaien we niet zo vaak hier bij BNT. Rattlesnakes, Lloyd Cole and the Commotions.
1: Jouw zomer. Jouw

En het bleef nog lang onrustig. Alex Warren, Passenger op BNT. En hij wordt wat ruiger eigenlijk. Nagelang de hits komen en die blijven komen. Dus één hitmachine. Dan gaat het allemaal wat steviger worden. En op zich is dat niet verkeerd. Is best wel lekker. Daarvoor Lloyd Carl en de Commotions. Rattlesnakes uit de jaren 80. Aangevraagd door jullie via radiobnt.nl. Onder andere Arjan vroeg om deze. Het is namelijk World Snake Day. En dat betekent niet dat we met z'n allen naar Snake moeten gaan in Friesland. Kan wel. Als je denkt van nou, lekker leuk. We gaan naar Snake. Snake weekje en zo. Altijd leuk. Stond deze tijd volgens mij ook. Hè. Maar... dit heeft met slangen te maken. Dus dankjewel voor het aanvragen. Morgen wellicht een ander thema van de dag. Geen idee wat dat gaat worden. Het lijkt mij interessant om dat te weten. Ik zou morgen als ik jou was gaan lekker blijven luisteren. Morgen is namelijk vrijdag. En dan gaan we ook om 5:30 en 6:30 tweemaal een grote hit uit de 70s, 80s of 90s draaien. Van 12 inch in een mooie lange uitvoering. Heb je

Ja, wat was het? De minister van Australië, geloof ik, die per ongeluk in een podcast vertelde dat hij wel met Carly naar bed wilde en dat hij er wel aardig vond en zo en dat hij er mooi vond, maar hij werd ook wel uitgelokt. Dat ging allemaal wel heel erg ver. En ja, deze dame blijft natuurlijk populair. I believe in you, Kylie Minogue op Radio BNT. Het is 8:08, de middagshow op BNT. Ik was nog even iets vergeten. We hadden het zojuist over de slangenplaat die je aanvroeg. Hè? Rattlesnakes, Lloyd Cole en Commotions hebben gedraaid. Jordi even bedienen. Want die vroeg om muziek van Snakes in Exile. Heb je misschien nog nooit van gehoord? Even een stukje dan.

Ja, grappig is dat. Ik heb zo ooit een Heerlen zien optreden. En dat kwam binnen via radiobnt.nl. Jordi, Snakes in Exile komen uit Ierland. En het is een leuke band. Maken al sinds jaren dag muziek. Ik weet niet of ze nog steeds populair zijn. Ik heb even hun Instagram en Facebook niet gecheckt. Maar dit was het liedje PD. Klein stukje dat je even weet van over wie hebben we het als het gaat om Snakes in Exile. In het kader van World Snake Day. Nou jongens, hoe fantastisch is dat. 7-4, ik wens je een fijne avond. Doe het voorzichtig. En je weet het, lekker weer blijft het. Vannacht een graadje of 16. En morgen kans op regen en onweer. En we hebben de laatste middagshow om 4 uur morgenmiddag te pakken van deze werkweek. Geniet van de muziek van BNT. Hou hem lekker keihard aan. Fleetwood Mac zijn hier. 7 Wonders.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Er stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandibrug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er komt definitief een apart vrijliggend fietspad langs de N595 tussen Wittem en Wielree. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Fietsersbond ongegrond verklaard. De bond vreesde opmerkelijk genoeg dat de herinrichting juist tot meer autoverkeer en onveilige oversteekplaatsen zou leiden. De provincie en de gemeente Gulpen-Wittem trekken nu 20 miljoen euro uit om de beruchte snelle weg veiliger te maken. De werkzaamheden starten volgende zomer. Er zijn nu alvast tijdelijke drempels geplaatst. Café De Uilennest in Tilburg heeft ook de tweede procedure tegen de gemeente gewonnen en hoeft voorlopig de deuren niet te sluiten. De gemeente wilde de exploitatievergunning intrekken omdat het café door oud-leden van de verboden motorclub Satudara als clubhuis zou worden gebruikt. Volgens de rechter heeft de gemeente alternatieve oplossingen echter onvoldoende onderzocht en is er al anderhalf jaar geen incident geweest. Na de zomer moeten de uitbaters zich melden voor een bezwaarsessie. En Limburg behoort tot de absolute landelijke top als het gaat om het scheiden van huishoudelijk afval. Volgens cijfers van het CBS samelen Limburgers maar liefst 72% van hun huisvuil gescheiden in. Alleen Overijssel scoort met 74% net iets beter. Wel produceert een Limburger met gemiddeld 480 kilo afval per jaar nog altijd flink meer dan een gemiddelde Nederlander die op 449 kilo zit. Wel is de totale bergafval in de provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Party.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. De luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot verschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dicties, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten, wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

in Brabant. Radio BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.